zoon zal mijn moeder. Ach, laat mij stoot hij bij. Ach, laat mij stoot hij bij. Her er du 1000 florin. Ta dem og kjøp deg fri.